Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtten zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie. Niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied. Het Verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het Verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van de medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de Commissie en de Commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam en later het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd
om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU ook met een groter aantal lidstaten efficiënt en doeltreffend zouden blijven.

economisch en sociaal herstel en een sterke EU-begroting. Tijdens de 9e zittingsperiode zijn er grote inspanningen geleverd om de economie en de samenleving te helpen herstellen van de pandemie. In 2020 hebben de onderhandelaars van het parlement met succes gepleit voor het grootste financiële pakket van de EU ooit, om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken en een nieuwe generatie EU-programma's te financieren. De parlementsleden wisten ongeziene hoeveelheden EU-financiering los te krijgen. Er ging 16 miljard euro naar vlaggenschipprogramma's als EU for Health en Horizon Europa. De robuuste begroting van de Europese Unie was cruciaal om herstelmaatregelen te financieren, bedrijven te ondersteunen en de sociale cohesie tussen de EU-landen te waarborgen. Met het oog op Oekraïne en een autonomere Europese industrie werd de lange termijn begroting van de EU herzien. Zo werden er initiatieven opgezet zoals de Faciliteit voor Oekraïne en het Platform voor Strategische Technologieën voor Europa. Het parlement waakte over de financiële middelen van de EU en zag erop toe dat de EU-landen rekening hielden met de digitale en klimaatdoelstellingen en eerbied hadden voor de rechtsstaat. Op het vlak van sociale rechtvaardigheid kwamen de parlementsleden op voor eerlijke lonen, transparante belastingen en regels tegen dwangarbeid. Daarnaast vormde nieuwe wetgeving de basis voor inspanningen om corruptie en witwaspraktijken tegen te gaan. Klimaatbescherming en milieubeleid. De klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging. Het Europees Parlement heeft dan ook een prioriteit gemaakt van milieubescherming en duurzaamheid. Zo werden er ambitieuze beleidsmaatregelen ingevoerd om de CO2-uitstoot te verlagen, hernieuwbare energiebronnen te promoten en een groenere economie te bevorderen. In juni 2021 werd ook de Klimaatwet aangenomen. Op grond daarvan moet de EU in 2050 klimaatneutraal zijn en moet ze in 2030 haar broeikasgasuitstoot met ten minste 55% hebben verlaagd ten opzichte van 1990. Daarnaast heeft het parlement voor strengere regels op het gebied van luchtkwaliteit gezorgd en voor nieuwe vereisten om de hoeveelheid verpakkingsafval en industriële emissies in de EU terug te dringen. De parlementsleden gaven voorrang aan investeringen in schone technologieën en aan initiatieven voor een circulaire economie. Verder hebben ze stappen genomen om ontbossing tegen te gaan en duurzame consumptie te stimuleren. Regels voor een veilige en concurrerende digitale omgeving. Op digitaal vlak lag de nadruk op veiligheid en concurrentievermogen. Het parlement keurde regels goed om persoonsgegevens te beschermen, de cyberbeveiliging te verscherpen en innovatie in digitale technologieën te bevorderen. Op die manier legde het de basis voor een bloeiende digitale economie. Verder pleitte het parlement voor ethische artificiële intelligentie, een grotere verantwoordingsplicht voor online platforms en degelijke gegevensbescherming. Met initiatieven zoals de Digitale Diensten en de Digitale Marktenverordening kwamen er normen voor eerlijke concurrentie en gebruikersrechten. Ook werden er maatregelen voor betere cyberbeveiliging en een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens ingevoerd. Consumentenbeleid voor de groene en de digitale transitie. Het parlement zette de rechten en de bescherming van de consument centraal in de groene en de digitale transitie. Het keurde nieuw beleid goed om de positie van consumenten te versterken, duurzame consumptie te promoten en de digitale geletterdheid te vergroten, zodat iedereen in de EU erop vooruit kan gaan. Bouwen aan de Europese Gezondheidsunie. De Europese Gezondheidsunie was een van de prioriteiten van het parlement tijdens de 9e zittingsperiode. Het doel ervan is om de gezondheidszorgstelsels te versterken en de paraatheid voor pandemieën te vergroten. Gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot betere coördinatie, veilige toegang tot vaccins en betere gezondheidsinfrastructuur in de hele Europese Unie. De financiering van het EU for Health-programma werd verdrievoudigd om de openbare gezondheidsinfrastructuur te versterken en de EU beter in staat te stellen om op crisissen te reageren. Het parlement richtte de subcommissie Volksgezondheid op om de coördinatie tussen de EU-landen te verbeteren
en initiatieven zoals de Europese gehandicaptenkaart werden in het leven geroepen om de inclusiviteit en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen. Hervorming van het migratie- en asielbeleid. Ook de uitdagingen op het gebied van migratie en asiel bleven een prioriteit. Het Europees Parlement werkte aan een vergaande hervorming van het migratie- en asielstelsel van de EU. De bedoeling was om eerlijk, menselijk migratiebeleid te ontwikkelen, om solidariteit tussen de EU-landen te creëren en de mensenrechten te waarborgen. Via het migratie- en asielpakket werden uitgebreide hervormingen doorgevoerd om procedures te stroomlijnen, de mensenrechten van migranten te beschermen en de grondoorzaken van migratie aan te pakken. De inspanningen waren gericht op legale migratieroutes, de integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt en toezicht op het Europees Grens- en Kustwachtagentschap Frontex. Daarbij werd gestreefd naar een evenwicht tussen grensbeveiliging en humanitaire overwegingen. Het parlement staat achter Oekraïne. In een klimaat van geopolitieke spanningen toonde het Europees Parlement zich solidair met Oekraïne. Het veroordeelde de Russische aanvalsoorlog, legde Moskou sancties op en bood Oekraïne humanitaire hulp. De parlementsleden hebben ervoor gepleit om EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne te starten en de Russische oorlogsmisdaden te erkennen. Ook steunden ze de democratische ambities en de soevereiniteit van Oekraïne. De EU bood het land diplomatieke en humanitaire hulp en bevestigde zo haar engagement voor vrede, stabiliteit en de soevereiniteit van haar buurlanden. Verder nam de EU initiatieven om internationale samenwerking en de mensenrechten te bevorderen, waardoor ze een belangrijkere rol ging spelen op het wereldtoneel. Europese democratie, gemeenschappelijke waarden, regels en rechten. De democratische waarden en de grondrechten in stand houden was nog steeds een hoeksteen van de missie van de EU. Belangrijke inspanningen werden geleverd om de democratische instellingen te versterken, de rechtsstaat te verdedigen en de rechten van alle inwoners van de EU te beschermen, met als doel de integriteit en veerkracht van de Europese democratie te waarborgen. Hervorming van de kieswet en institutionele hervorming. Het parlement gaf gehoor aan de vraag om hervormingen op het vlak van verkiezingen en instellingen die de transparantie, de verantwoordingsplicht en het democratisch bestuur in de EU verbeteren. Er werden voorstellen gedaan om de besluitvormingsprocessen efficiënter te maken, de betrokkenheid van de burgers te vergroten en het vertrouwen in de Europese instellingen te bevorderen. Het is duidelijk dat er ondanks ongeziene uitdagingen grote vooruitgang is geboekt op het pad naar een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa. De EU heeft voorrang gegeven aan economisch herstel, klimaatmaatregelen en democratische waarden, zodat ze zich nu in een goede positie bevindt om de problemen van de toekomst het hoofd te bieden. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio.